Van de Liefd en ja, wordt die nog niet alles, hè? Ja, wie was toch? Frans Lang, de Königsjodler, 61. Ja, dat is schon lang hier.

0: شهری برام در حد نری ما اون زنیم زن.
1: Ja, wat denk je met onzin in zin? Het is och, ne? Geef me even mijn computer. Hoi Louis, and the news, The Power of Love, dat was 85, en zwaar uit een film Back to the Future. Ne? Kennen we? Ja, kennen we.

Yo, yo, yo. Get ready. Had de joch gemengd, ik wär ready. Wie ik heide, kom ik in de studio. Dan mist de schieber op en dan geschiet neist. Ja. De noem van de band, die ik nu opleid nu, hoort zijn oorsprong bij de Rio Motor Car Company. En die hun een lichte cameo-model gebouwd, den ze Speedwagon genannt hun. En dat was de viergänger van Pickup. Ne? Hier het de Pickup Guinness, als het eigenlijk schon de Pickup ging, hoe het je nicht geheest, nu het Speedwagon geheest. En zo nennt ze joch band, Rio Speedwagon. Keep on loving you, 1980.

Ja, en nu komt de FBI en ik kom naar alles wezen. Natuurlijk, ik ben het erbij. Mama's and Papa's, California Dreaming. Dat was 1985, waar mich niet alles ging täuschen, mich dat aber niet.

ja, wat het dan ook gerezelt, een hippie hippie shake. Als de shake, of de shake, of de shaker. Nou, ik weet het niet. Ik vond het richtig nog geluisterd, wat er op mijn telefoon was. Maar het was ja een beetje ritmisch. Het was nog een beetje meer ritmisch als dat in de eerste jaren 2025, ne? En wenn man nur lauft, ne? James Blue, die singt das hier, Mama lift zusammen. Aber wenn man nur hey, hey, hey, hey, ne? Oder lauft, ne? Na, kommt, es wird nicht tun, lauft und heran an Rot, der Monenkir. Was für ein Lied das hier über Radio Balabalee?

C'est bon pour la morale. Van in het Ketagil, net als de Frankie, moet je een moment mal opschrijven. Ik meng, dat is toch nog die andere zijde. Ne? Dat zie je al 10.000 kilometer van Lützeburg uit, ne? Bis die andere zijde vluchtelen. En ja, du kannst het niet maken. Van het niet richtig geht, dan geht het niet richtig.

0: non-stop music en dat bij Radio Bellevallee. De ganze dag muziek voor iedereen.
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.